weer. Schau mijn hand voor een dik rauw. En de wereld is erschijnen. En daar kan los die voor.